0: Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is meteen ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is hij ook nog altijd een beetje nerveus.
1: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal wel heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee, je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld in stuurt. Als de tegenstander wat anders doet, moet je daar weer op reageren. Dan moet je je team helpen. Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
0: Italië, België straks dus. En de komende 11 dagen spelen de Belgen daarnaast ook nog tegen Frankrijk en tegen Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League campagne donderdagavond alvast begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht wat wolken, minimaal rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag temperaturen tot 21 graden. En zondag tot 26 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer.

0: Het is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Italiaanse regering is van plan om een maximum in te stellen voor het aantal jongeren in een klas dat de taal niet beheerst. Volgens het nieuwe decreet mag maximaal 30% van de leerlingen in een klas het Italiaans onvoldoende beheersen. Volgens premier Meloni komt die regeler om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en vergroot het de kansen van alle leerlingen. De oppositie en ook middenveldorganisaties reageren scherp. Ze hebben het over een heksenjacht op kap van kinderen. En volgens hen zal het ook leiden tot een klassenverschil tussen leerlingen. In de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president Trump op dit moment een staatsdiner met de Chinese president Xi en zijn echtgenote als centrale gasten. Daarnaast zijn er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders erg bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Of dat allemaal nu bij het eten besproken wordt, is niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat het voorgerecht daar bestaat uit zomerpompoen, wilde paddenstoelen met krokante pancetta. Straks wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is ook hij nog altijd een beetje nerveus.
1: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal wel heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee. Je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt. Als de tegenstander wat anders doet, moet je daar weer op reageren. Moet je je team helpen. Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
0: Straks dus Italië, België. En in de komende 11 dagen wordt er ook nog gespeeld tegen Frankrijk en Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League campagne donderdagavond begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht tot wolken, minimaal rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. En zondag nog flink warm, eigenlijk tot 26 graden dan. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Ace, and we lost those brothers with Ace.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. Verte nieuws met Matthijs Bijnens. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. In de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president Trump op dit moment een staatsdiner met de Chinese president Xi en zijn echtgenoten als centrale gasten. Daarnaast zijn er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt 2 wereldleiders bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het 3-daagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Trump had het in zijn toast over een bijzondere verstandhouding met China.
1: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
0: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop er gezorgd kan worden voor een goede verstandhouding tussen de grootmachten in de wereld. En we moeten ons als grootmachten ook verantwoordelijk gedragen, zei hij ook nog. De Italiaanse regering is van plan om een maximum in te stellen voor het aantal jongeren in de klas dat de taal niet beheerst. Volgens een nieuw decreet mag maximaal 30% van de leerlingen in klas het Italiaans onvoldoende beheersen. Volgens premier Meloni komt die regel er om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en vergroot het de kansen van alle leerlingen. De oppositie en middenveldorganisaties reageren scherp. Ze hebben het over een heksenjacht op kap van kinderen. En volgens hen zal het leiden tot een klassenverschil tussen de leerlingen. Vannacht wat wolken, minima rond 11 graden. We krijgen dan straks een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. En zondag wat warmer dan 26 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden met de Chinese president Xi en zijn echtgenote. Daarnaast waren er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en ook Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Trump had het in zijn toast over een bijzondere verstandhouding met China.
1: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
0: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop er gezorgd kan worden voor een goede verstandhouding tussen de grootmachten in de wereld. En we moeten ons als grootmachten ook verantwoordelijk gedragen, zei hij ook nog.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij ook veel prominente bedrijfsleiders zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu.
1: We represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better.
0: Xi Jinping zei dat beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Xi is op 3-daags staatsbezoek in de VS en er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer de AI-wetloop, Taiwan en de handelsrelaties.
1: We represent different systems, but the ties between...
0: En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de militaire campagnes van Israël tegen Iran, Gaza en elders in het Midden-Oosten fel verdedigd. Tijdens zijn toespraak verlieten tientallen diplomaten de zaal. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij ontkende dat er een genocide gepleegd wordt op de Palestijnen in Gaza. Hij noemde dat de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
0: Buiten was er veel protest tegen de komst van Netanyahu in New York. Verschillende mensen zijn opgepakt, bij wie actrice Susan Sarandon. Tegen Netanyahu loopt een aanhoudingsbevel van het Internationaal Strafhof voor vermoedelijke oorlogsmisdaden. Het kind van 3 dat zich eerder deze week op een school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En daar is het dus intussen overleden. Het stedelijk onderwijs Antwerpen laat weten dat de verslagenheid op de school onmetelijk is. En in Roeselare in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van de man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer. De man overleed in zijn bed. De vrouw werd gered door de brandweer. Maar kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze dus aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal in Canada wereldkampioen wielrennen geworden op de weg bij de junioren mannen. De grote favoriet heeft gewonnen, zegt Christophe van de Goor.
3: Onthoud de naam ook vooral Benjamin Noval. Een Spanjaard, toptalent. Afgelopen week werd hij al wereldkampioen tijdrijden en nu dus ook op de weg. Nog altijd maar 17 jaar jong die Noval, maar hij slaat straks de belofte categorie over en wordt al prof bij Ineos. Geen medaille voor de Belgen. Sander Willems reed lange tijd voorop, eindigde nog net binnen de top 10. En de Belgische kopman, Vic de Smet, liep achter de feiten aan.
0: Het weer dan nog. De dag brengt veel zon en temperaturen tot 25 graden. Ook het weekend blijft warm. Meer op veertiennieuws.be.

0: Radio Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vlamingen zullen vanaf volgend jaar mogelijk meer moeten betalen voor hun drinkwater. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft onze collega Bart Verhulst uit goede bron vernomen.
1: Wel mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Dat moet 80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Al zijn die getallen nog niet zeker en ook niet of de verhoging er wel komt. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan. De Vlamingen betalen zich nu al blauw aan energie. Dit kan er echt niet meer bij, is te horen.
0: Rond deze tijd begint in alle gevangenissen in ons land een nieuwe 24-uren-staking. Begin deze maand heeft het gevangenispersoneel al eens 5 dagen lang het werk neergelegd. Maar omdat de regering niet ingaat op hun eisen, gaan ze vandaag opnieuw staken. Eddy de Smet van de Liberale Vakbond VSOA.
2: Wij hebben opnieuw de overheid gevraagd om oplossingen te bieden voor verschillende pijnpunten. Pijnpunten die algemeen zijn, zoals de overbevolking, het tekort aan personeel, de infrastructuur van vele gebouwen. Maar wij hebben ook specifieke pijnpunten benoemd per instelling. En uit de onderhandelingen is eigenlijk niets naar voren gekomen waarmee wij genoegen kunnen nemen.
0: In het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij waren ook veel prominente bedrijfsleiders zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu. Hij had het ook over een bijzondere verstandhouding met China.
3: We represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better.
0: Xi zei dat China en de VS een nieuwe manier moeten vinden waarop de grootmachten in de wereld op een gezonde manier met elkaar omgaan. De Chinese president is op 3 dagen staatsbezoek in de VS. Er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer de AI-wedloop, Taiwan en de handelsrelaties. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de militaire campagnes van Israël tegen Iran, Gaza en elders in het Midden-Oosten fel verdedigd. Tijdens zijn toespraak verlieten tientallen diplomaten de zaal. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij ontkende dat er een genocide gepleegd wordt op de Palestijnen in Gaza. Hij noemde dat de grootste leugen van de eeuw. Buiten was er ook veel protest tegen de komst van Netanyahu in New York. Verschillende mensen zijn er opgepakt, bij wie actrice Susan Sarandon. Tegen Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel van het internationaal strafhof voor vermoedelijke oorlogsmisdaden. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Oranje domineerde bijna de hele match in Amsterdam, maar kwam na een omstreden goal op achterstand. Pas in de extra tijd scoorde Cody Gakpo de gelijkmaker. Straks spelen ook de Rode Duivels in en tegen Italië. En dat is dan meteen ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De komende 11 dagen spelen de Belgen ook nog tegen Frankrijk en Turkije. En de Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal in Canada wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de junioren. Hij ging 2 ronden voor het einde solo en keek niet meer om. Het zilver was voor Frankrijk, het brons ging naar Zweden. De Belgen kwamen tekort voor de medailles. Vandaag stralend nazomerweer met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen meer wolken en mogelijk wat gedruppel in het westen. Maxima dan tot 26 graden. Ook op zondag mooi en enkele hoge en middelhoge wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Drinkwater dreigt vanaf volgend jaar duurder te worden voor Vlamingen. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in alle gevangenissen van ons land. En voor de VN in New York verwerpt de Israëlische premier Netanyahu de beschuldigingen van genocide. Goedemorgen, Vlamingen zullen vanaf volgend jaar mogelijk meer moeten betalen voor hun drinkwater. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft collega Bart Verhulst uit Goede Bron vernomen.
1: Wel mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Dat moet 80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Al zijn die getallen nog niet zeker en ook niet of de verhoging er wel komt. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan. De Vlamingen betalen zich nu al blauw aan energie. Dit kan er echt niet meer bij, is te horen.
0: Er liggen ook nog andere voorstellen op tafel bij de begrotingsgesprekken. Zo zou een huis kopen ook duurder kunnen worden.
1: Wie een huis koopt zal in sommige gevallen mogelijk meer registratierechten moeten betalen. Die belasting daalde vorig jaar nog van 3% naar 2%, maar daardoor en omdat er minder huizen verkocht worden, brengt de heffing minder op voor de Vlaamse kas. Er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan een half miljoen euro meer registratierechten aan te rekenen op het deel boven de 500.000 euro.
0: Om 10 uur vanochtend start de Vlaamse ministerraad. Daarna gaan de begrotingsgesprekken voort. Ook de top van de federale regering heeft gisteren samengezeten over de begroting. Zij zoeken 10 miljard euro om die begroting weer op het goede spoor te krijgen. Premier De Wever kwam maandag met een startnota, maar die viel slecht bij de Franstalige partijen MR en Les Engagés. Het is nog onduidelijk wanneer er nu opnieuw gesprekken over de begroting zijn. Straks zit het kernkabinet ook opnieuw samen, maar het gaat onder meer over het vliegtuiglawaai boven Brussel en de beheersovereenkomst met Bpost. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in alle gevangenissen in ons land. Het gevangenispersoneel klaagt al langer over personeelstekort en een stijgende werkdruk en ook over de overbevolking, waardoor honderden gedetineerden op de grond moeten slapen. Eerder deze maand legde het gevangenispersoneel al eens 5 dagen lang het werk neer. Vandaag doen ze dat voor 24

0: uur lang. Volgens Eddy de Smet van de liberale vakbond VSOA hebben de gedetineerden ook begrip voor al die stakingen.
1: De gedetineerden leiden bij ons 1 op 2 dagen of soms een keer een week aan die staking. Maar wat merken wij? Dat zij echt wel in een groot lijden zitten door de overbevolking. Er kunnen heel veel zaken dikwijls niet doorgaan. Van een humane detentie is helemaal geen sprake meer. Wij krijgen dan ook heel veel steun van de gedetineerden die zeggen wij begrijpen het volledig.
0: In Roeselaar in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van de man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was er brand uitgebroken in de slaapkamer. De man overleed in zijn bed, zijn vrouw werd gered door de brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze dus aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het kind van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter was afgelopen dinsdag gestikt tijdens het middageten. Het jongetje werd lange tijd nog ter plaatse gereanimeerd en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij intussen dus overleden. Het stedelijk onderwijs Antwerpen laat weten dat de verslagenheid op de school onmetelijk is. Op de VN-vergadering in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu alle militaire acties van zijn land verdedigd. Vooraf waren tientallen aanwezigen uit protest al de zaal uitgelopen. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij zei dat ze net dankbaar moeten zijn omdat Iran dankzij hem geen nucleaire wapens kan krijgen. En de beschuldigingen van genocide tegen de Palestijnen in Gaza vindt Netanyahu de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history.
0: Israël heeft meer gedaan dan eender welk land om burgerdoden in de oorlog te vermijden, zei Netanyahu. Eind volgende maand zijn het parlementsverkiezingen in Israël en Netanyahu leek met zijn speech vooral zich tot de Israëliërs te richten. De Nederlandse premier Rob Jetten hield bij de VN dan weer een pleidooi om niet te raken aan het internationaal strafhof in Den Haag. Daar worden mensen vervolgd voor genocide en oorlogsmisdrijven, zegt hij.
3: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: En dat was kritiek op de Amerikaanse president Trump, die aanvaardt niet dat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nu bereidt Trump sancties voor die volgens hem het hele strafhof pijn zullen doen. En in het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw. Daarbij waren ook veel prominente bedrijfsleiders, zoals Elon Musk van Tesla, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman van OpenAI. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu.
4: We represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better.
0: Xi Jinping zei dat beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. De Chinese president is op een 3-daags staatsbezoek in de VS. Er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer de AI-wedloop, Taiwan en de handelsrelaties. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft de Spanjaard Benjamin Noval de titel gepakt bij de junioren. Noval maakte zijn favoriete rol waar nadat hij ook al de tijdrit bij de junioren had gewonnen. Hij kwam solo over de streep. Voor de Belgen was er geen hoofdrol weggelegd. Eerder gisteravond pakte Fleur Moors wel brons bij de vrouwenbelofte, de 5e medaille al voor ons land. Moors deed lang mee voor het goud, maar kon zich toch neerleggen bij brons.
5: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterke renners. En de 3e plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee.
0: Vandaag staat de wegrit bij de belofte mannen en de vrouwenjunioren op het programma. En in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Oranje domineerde bijna de hele match in Amsterdam, maar kwam na een omstreden goal op achterstand. Pas in de extra tijd scoorde Gakpo de gelijkmaker. Tijdens het duel tussen Oostenrijk en Israël is een speler van Israël van het veld gestuurd voor de manier waarop hij zijn doelpunt vierde. Zijn gebaar leek op een geweerschot. De scheidsrechter gaf hem daarvoor een tweede gele kaart en dus rood. De speler zelf verklaarde dat zijn viering een biljart uitstoot moest voorstellen. Straks spelen trouwens ook de Rode Duivels in en tegen Italië. Dat is meteen de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En in een EK-kwalificatie Interland voor belofte hebben de jonge Rode Duivels Wit-Rusland geklopt met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en ze zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer stralend nazomerweer vandaag met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen wat meer wolken, mogelijk wat gedruppel ook in het westen en tot 26 graden. Ook op zondag mooi weer met enkele hoge en middelhoge wolken. Mogelijk wordt het drinkwater volgend jaar duurder. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsgesprekken. Zo is het. Mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Drinkwater dreigt vanaf volgend jaar duurder te worden. Vlaamse scholieren zeggen dat ze hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor het smartphoneverbod op school. En voor de VN in New York verwerpt de Israëlische premier Netanyahu de beschuldigingen van genocide. Goedemorgen. Mogelijk zullen Vlamingen vanaf volgend jaar meer moeten betalen voor hun drinkwater. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Dat heeft collega Bart Verhulst uit Goede Bron vernomen.
1: Mogelijk gaat het om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gezin. Dat moet 80 miljoen of meer opleveren voor de Vlaamse begroting. Al zijn die getallen nog niet zeker en ook niet of de verhoging er wel komt. CD&V, die met minister Broens bevoegd is voor de waterfactuur, is niet te spreken over het plan. De Vlamingen betalen zich nu al blauw aan energie. Dit kan er echt niet meer bij, is te horen.
0: Er liggen ook nog andere voorstellen op tafel bij de begrotingsgesprekken. Ook een huis kopen zou duurder kunnen worden.
1: Wie een huis koopt, zal in sommige gevallen mogelijk meer registratierechten moeten betalen. Die belasting daalde vorig jaar nog van 3% naar 2%, maar daardoor en omdat er minder huizen verkocht worden, brengt de heffing minder op voor de Vlaamse kas. Er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan €500.000 meer registratierechten aan te rekenen op het deel boven de 500.000 euro.
0: Om 10 uur start de Vlaamse ministerraad, daarna gaan de begrotingsgesprekken voort. En ook de top van de federale regering heeft gisteren samengezeten over de begroting. Zij zoeken 10 miljard euro om de begroting weer op het goede spoor te krijgen. Premier De Wever kwam maandag met een startnota, maar die viel slecht bij de Franstalige partijen MR en Les Engagés. Het is nog onduidelijk wanneer er opnieuw gesprekken over de begroting zijn. Straks zit het federale kernkabinet wel opnieuw samen, maar dat gaat onder meer over het vliegtuiglawaai boven Brussel en over de beheersovereenkomst met Bpost. Vlaamse scholieren zeggen dat ze hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en andere slimme toestellen verboden in het basis- en het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen zeggen dat het geen verschil maakt omdat ze nu meer met hun gsm bezig zijn buiten de schooluren. De bedoeling van de maatregel was ook dat leerlingen wat socialer zouden worden en zich beter zouden kunnen concentreren tijdens de les. Maar ook daar is er geen verschil te merken, zegt onderzoekster Marlies van de Kastelen.
2: We zien wel dat tijdens de pauzes dat jongeren ietsje vaker zitten samen te niksen op de speelplaats. Maar we zien dus geen verbetering in het gaan praten met elkaar. Ook als we kijken naar de betrokkenheid tijdens de lessen, waarmee dat we dan bedoelen hoe goed dat ze zelf opletten en meewerken tijdens de les, dan rapporteren jongeren daar geen verschil in.
0: Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in alle gevangenissen in ons land. Het gevangenispersoneel klaagt al langer over personeelstekort en een stijgende werkdruk en over de overbevolking, waardoor honderden gedetineerden op de grond moeten slapen. Eerder deze maand legde het personeel al eens 5 dagen lang het werk neer. Maar omdat de regering niet ingaat op hun eisen, staken ze vandaag dus opnieuw. Eddy de Smet van de liberale vakbond VSOA.
3: Wij hebben opnieuw de overheid gevraagd om oplossingen te bieden voor verschillende pijnpunten. Pijnpunten die algemeen zijn, zoals de overbevolking, het tekort aan personeel, de infrastructuur van vele gebouwen, maar wij hebben ook specifieke pijnpunten benoemd per instelling. En uit de onderhandelingen is eigenlijk niets naar voren gekomen waarmee wij genoegen kunnen nemen.
0: Op de VN-vergadering in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu alle militaire acties van zijn land verdedigd. Vooraf waren tientallen aanwezigen uit protest al uit de zaal vertrokken. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij zei dat ze net dankbaar moeten zijn omdat Iran dankzij hem geen nucleaire wapens kan krijgen. En de beschuldigingen van genocide tegen de Palestijnen in Gaza vindt Netanyahu de grootste leugen van de eeuw.
4: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history.
0: Israël heeft meer gedaan dan eender welk land om burgerdoden in de oorlog te vermijden, zei Netanyahu. Eind volgende maand zijn het parlementsverkiezingen in Israël en Netanyahu leek zich met zijn speech vooral tot de Israëliërs te richten. De Nederlandse premier Rob Jette hield bij de VN dan weer een pleidooi om niet te raken aan het internationaal strafhof in Den Haag. Wie kan er tegen zijn dat mensen vervolgd worden voor genocide en oorlogsmisdrijven, vroeg Jette zich af.
5: How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe there can be only one response. Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: En die uitspraak was kritiek op de Amerikaanse president Trump. Die aanvaardt niet dat het strafhof een arrestatiebevel had uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Nu bereidt Trump sancties voor die volgens hem het hele strafhof pijn zullen doen. En in het Witte Huis heeft president Trump een staatsdiner gehouden voor de Chinese president Xi Jinping. In zijn speech zei Trump dat de VS en China nooit zo goed overeenkwamen als nu. Xi zelf zei dat beide landen een nieuwe manier moeten vinden voor een goede verstandhouding en dat ze zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. De Chinese president is op een 3-daags staatsbezoek in de VS. Er staan heel wat heikele punten op de agenda, onder meer AI, Taiwan en de handelsrelaties. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft de Spanjaard Benjamin Nobal de titel gepakt bij de junioren. Nobal maakte zijn favoriete rol waar nadat hij ook al de tijdrit bij de junioren had gewonnen. Hij kwam solo over de streep. Voor de Belgen was er geen hoofdrol weggelegd. Eerder gisteravond pakte Fleur Moors wel brons bij de vrouwenbelofte, de 5e medaille al voor ons land. Moors deed lang mee voor het goud, maar moest zich toch neerleggen bij het brons.
6: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon twee sterkere renners. En de derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee.
0: Vandaag staat de wegrit bij de belofte mannen en de vrouwen junioren op het programma. In een EK-kwalificatie Interland voor belofte hebben de jonge Rode Duivels Wit-Rusland geklopt met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en ze zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland gisteravond 1-1 gelijk gespeeld. Oranje domineerde bijna de hele match, maar kwam na een half uur op achterstand. Pas in de extra tijd kon het gelijk maken. Tijdens het duel tussen Oostenrijk en Israël kreeg een speler van Israël rood voor de manier waarop hij een doelpunt vierde. Zijn gebaar leek op een geweerschot. De speler zelf verklaarde achteraf dat zijn gebaar een biljartstoot moest voorstellen. En straks spelen ook de Rode Duivels in de Nations League in en tegen Italië is dat. Dat wordt meteen ook de eerste wedstrijd met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het weer vandaag stralend nazomerweer met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen meer wolken en mogelijk wat gedruppel in het westen. Dan halen we tot 26 graden. Ook op zondag zachte temperaturen, mooi en enkele hoge en middelhoge wolken. Mogelijk wordt het drinkwater volgend jaar duurder. Dat zat vooraan in het ochtendnieuws. Een stijging van de waterfactuur ligt namelijk op tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou gaan om 40 tot 60 euro per jaar extra voor een gemiddeld gezin. Ook een huis kopen zou in sommige gevallen duurder kunnen worden. Alle details daarover op vrtnieuws.be.

0: Radio Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw, Jo Broens, wil niet dat de prijs van het drinkwater stijgt. Een hogere waterfactuur is een voorstel dat op tafel ligt bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou een huishouden tot €60 per jaar extra kosten voor drinkwater. Maar er kan niet meer aan die factuur geraakt worden, zegt minister Broens.
1: We hebben recent de waterfactuur verhoogd. We hebben daar plannen rond gemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. Dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
0: En ook een huishouden of een huis kopen liever zou mogelijk duurder kunnen worden. De registratierechten daalden vorig jaar van 3% naar 2%. Maar nu ligt er een nieuw voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan €500.000 meer registratierechten te vragen op het deel boven de €500.000. Ook de federale regering heeft gisteren samengezeten over de begroting. Zij zoeken €10 miljard om de boekhouding weer op orde te krijgen. En ze kijken daarvoor onder meer naar VZW's in de zorg en ziekenhuizen. Een van de voorstellen is om hen vennootschapsbelasting te laten betalen. Koepelorganisatie Zorgnet Icuro ziet alvast geen ruimte voor extra besparingen in de zorgsector. En als er al overschotten zijn, dan heeft de zorgsector die zelf nodig, zegt Margot Kroet van Zorgnet Icuro.
2: Ten eerste zit er geen vet meer op de soep, maar hebben wij die broodnodige spaarcenten ook nodig, omdat de overheid de voorbije jaren gigantisch bespaard heeft op investeringen, op nieuwbouw, op vernieuwing van infrastructuur. En wij willen wel meewerken aan hervormingen die efficiëntiewinsten kunnen opleveren. Maar dat er bij ons nog bergen geld te rapen zijn, daar wil ik eigenlijk toch wel heel duidelijk zijn. Die middelen die zijn er niet en de middelen die we hebben, hebben we broodnodig om een goede zorg te kunnen bieden.
0: Vlaamse scholieren zeggen dat ze hun gsm nog altijd evenveel gebruiken als voor het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een studie van de UGent bij enkele duizenden leerlingen. Sinds 1 september vorig jaar zijn smartphones en andere slimme toestellen verboden in het basis- en het middelbaar onderwijs. Maar leerlingen zeggen dat ze nu meer met hun gsm bezig zijn buiten de schooluren. Ze zeggen ook dat ze niet beter opletten of meer met andere leerlingen praten. Voor de scholieren lijkt het verbod dus weinig verschil te hebben gemaakt, zegt onderzoekster Marlies van de Kastelen.
3: Ik denk dat de belangrijkste conclusie uit onze bevinding is dat wanneer we puur van bovenaf opleggen, dat dat niet wil zeggen dat er ook een duurzame verandering zal zijn in het gedrag ook buiten de schoolpoort. En daarom pleiten wij ook in ons onderzoek voor meer focus op ook leerlingen meekrijgen in het verbod. Bijvoorbeeld door naar hun mening te vragen of door bijvoorbeeld regels te installeren die zij ook haalbaar en nuttig vinden.
0: Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir zegt dat het nog te vroeg is om al grote veranderingen te zien. Volgens haar delen leerkrachten ook dat het smartphoneverbod wel veel meer rust brengt in de klas. De Italiaanse regering wil in scholen het aantal leerlingen dat geen Italiaans spreekt beperken. Per klas mogen maximaal 30% van de leerlingen de taal onvoldoende beheersen. Als een kind integratieproblemen heeft, worden de ouders verplicht om lessen Italiaans te volgen. Het decreet verbiedt ook burkas en niqabs in scholen. Volgens premier Meloni komen die maatregelen er om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en de kansen van alle leerlingen te vergroten. De oppositie en de middenveldorganisaties spreken van een heksenjacht op kap van de kinderen. Volgens hen zal het leiden tot een klassenverschil tussen leerlingen. Volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen in Italië en migratie is een erg belangrijk thema. Op de VN-vergadering in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu alle militaire acties van zijn land verdedigd. Vooraf waren tientallen aanwezigen uit protest al uit de zaal vertrokken. Netanyahu noemde hen morele lafaards. Hij zei dat ze net dankbaar moeten zijn omdat Iran dankzij hem geen nucleaire wapens kan krijgen. En de beschuldigingen van genocide tegen de Palestijnen in Gaza vindt Netanyahu de grootste leugen van de eeuw. Vandaag stralend nazomerweer met veel zon en zachte maxima. We halen tot 24 graden. Morgen meer wolken, mogelijk wat gedruppel in het westen en tot 26 graden. Ook op zondag mooi en enkele hoge en middelhoge wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Lode. Hajo, waar staan we nog in de...

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers, omdat die homofobe verwijten zou hebben geroepen naar influencer Jonathan Médard. Die postte gisteren een filmpje op sociale media waarin te zien was hoe hij en zijn vriend op straat in Gent werden nageroepen. Een van de mannen die dat deden droeg een t-shirt van het bouwbedrijf. Dat reageert nu dat er in het bedrijf geen plaats is voor homohaat of andere discriminatie. En het zal bekijken of het de werknemer kan straffen. Vlaams minister van Omgeving en Landbouw, Joop Broens, wil niet dat de prijs van het drinkwater stijgt. Een hogere waterfactuur is een voorstel dat op tafel ligt bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou een huishouden tot 60 euro per jaar extra kunnen kosten voor drinkwater. Maar er kan niet meer aan de waterfactuur geraakt worden, zegt Broens nu.
1: We hebben recent de waterfactuur verhoogd. We hebben daar plannen rond gemaakt om die drinkwatervoorraad te blijven versterken op basis van ook tarieven die zijn afgesproken. Dus wat dat betreft zijn dat gemaakte afspraken en wil ik me daar ook aan houden.
0: Ook een huis kopen zou duurder kunnen worden. De registratierechten daalden vorig jaar weliswaar van 3% naar 2%, maar er ligt nu een voorstel op tafel om bij huizen of appartementen van meer dan een half miljoen euro meer registratierechten te vragen, op het deel boven de 500.000 euro. Bijna de helft van de werklozen die in Brussel door de strengere regels hun uitkering verloren, krijgt nu een leefloon van het OCMW. Dat blijkt uit cijfers van Actiris, dat is de arbeidsbemiddelaar in Brussel. In de eerste helft van dit jaar verloren in Brussel 27.500 werklozen hun uitkering. Actiris verwacht dat er de komende 12 maanden nog 10.000 gaan bijkomen. Medewerkers van het OCMW in Antwerpen die op huisbezoek gaan, kunnen dit najaar mobiele alarmknoppen testen. Ze lijken op een sleutelhanger uit twee delen die, als ze uit elkaar worden getrokken, een luid signaal weergeven. Schepen Nathalie van Baren demonstreerde de knop in de gemeenteraad.
2: Iedereen weer wakker. Het zijn ongeveer 50 maatschappelijk werkers die dit systeem zullen testen. En daarna volgt evaluatie en kunnen het eventueel uitbreiden naar alle maatschappelijke werkers. Nu, wij beseffen heel goed dat dit uiteraard geen wondermiddel is. Maar het kan voor afleiding zorgen en zo ook het veiligheidsgevoel verhogen.
0: Ook andere gemeenten testen systemen waarbij medewerkers noodsignalen kunnen verspreiden. De Nederlandse premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de VN in New York een pleidooi gehouden om niet te raken aan het internationaal strafhof in Den Haag. Wie kan er tegen zijn dat mensen vervolgd worden voor genocide en oorlogsmisdrijven, vroeg Jetten zich af.
3: How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe there can be only one response. Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
0: Die uitspraak was kritiek op de Amerikaanse president Trump. Die aanvaardt niet dat het strafhof een arrestatiebevel had uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump bereidt nu sancties voor die volgens hem het hele strafhof pijn zullen doen. Zweedse en Finse gevechtsvliegtuigen zijn gisteren opgestegen omdat er Russische militaire vliegtuigen gesignaleerd waren. Dat laat de Finse luchtmacht weten. De Russische vliegtuigen vlogen boven de Golf van Finland in het internationale luchtruim. Het ging onder meer om een transportvliegtuig en verschillende gevechtsvliegtuigen. Zweden en Finland werken nauw samen om hun luchtruim te bewaken. Sinds de oorlog in Oekraïne willen ze zich ook extra beschermen tegen de Russische dreiging. Een mooie nazomerdag vandaag met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Morgen wat meer wolken en mogelijk wat gedruppel in het westen en tot 23 graden. Ook op zondag mooi met enkele hoge wolken en 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Jouw Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

you feel? Can you feel?

0: is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begrotingsonderhandelingen. De ministers zitten vandaag en wellicht ook het hele weekend samen om tegen maandag een akkoord te bereiken. Om extra inkomsten binnen te halen ligt onder meer een verhoging van de waterfactuur op tafel. CD&V is tegen en ook vooruitminister Melissa De Prater hoopt dat de verhoging niet nodig is om het begrotingsevenwicht te halen.
1: Dat gaat rechtstreeks over de koopkracht natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat iedereen weet dat vooruit hier voor de koopkrachtstrijd hier aan tafel. Ik spreek geen vetels uit in de pers, dat is de lijn die ik al continu aanhoud. Ik zal dat ook hier doen, maar natuurlijk aan tafel zullen we ons gedacht daarover zeggen.
0: In Antwerpen is het assiseproces gestart tegen een vrouw van 64 voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden stierf de moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornem. De dochter bekende achteraf dat ze haar medicatie had gegeven en haar had verstikt met een kussen. De vrouw zei dat ze haar moeder, die leed aan dementie, uit haar lijden wilde verlossen. Maar uit onderzoek bleek dat ze schulden had en al verschillende keren had geïnformeerd naar haar erfenis. Het proces werd al 2 keer uitgesteld, telkens omdat de vrouw gezondheidsproblemen had. Ze riskeert levenslang. Diesel en benzine worden morgen opnieuw duurder. Bij diesel komt er bijna 9 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt dan tot 6 cent minder dan de recordprijs van 2,5 euro per liter. De maximumprijs voor benzine stijgt morgen met 5 cent, die voor stookolie met zowat 3 cent per liter. Pomphouders merken intussen dat de hogere prijzen invloed hebben op het tanken. In de maand september is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt. Dat vertelde Johan Mataar van de Federatie van Brandstofhandelaars Bravco in Win-Win op Radio 2.
2: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die staan vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
0: Paus Leo XIV is in Frankrijk aangekomen voor een bezoek van 4 dagen. Hij is ontvangen door president Macron op de luchthaven van Orly in de buurt van Parijs. Het grootste evenement op zijn eerste dag is een waken vanavond met 80.000 jongeren in het Stade de France. De paus gaat vanmiddag eerst al naar het hoofdkwartier van de UNESCO in Parijs en hij wordt met de pausmobiel door de straten van Parijs gereden naar de Notre-Dame-kathedraal. Zweedse en Finse gevechtsvliegtuigen zijn gisteren opgestegen omdat er Russische militaire vliegtuigen in de buurt gesignaleerd waren. Dat laat de Finse luchtmacht weten. De Russische vliegtuigen vlogen boven de Golf van Finland in internationaal luchtruim. Het waren onder meer een transportvliegtuig en verschillende gevechtsvliegtuigen. Zweden en Finland werken nauw samen om hun luchtruim te bewaken. En sinds de oorlog in Oekraïne willen ze zich ook extra beschermen tegen de Russische dreiging. Mooi nazomerweer vandaag met veel zon en zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen wat meer wolken en mogelijk gedruppel in het westen en tot 23 graden. Ook op zondag wordt het een mooie dag met enkele hoge en middelhoge wolken en dan zo'n 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?

0: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begrotingsonderhandelingen. Paus Leo is in Frankrijk aangekomen voor een vierdaags bezoek. En de Chinese president begint straks aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan de VS. Goedemiddag. De begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering gaan hun laatste rechte lijn in. Sisse Michiels, jij staat aan het kabinet van minister-president Diependalen. Zijn ze daar nu begonnen aan de finale onderhandelingen?
1: Ja, toch wel. Hè. Maandag dan is de definitieve deadline. Dan moet de minister-president de begroting presenteren in het parlement. En om dat te halen zullen ze vandaag, en ik denk ook nog wel het hele weekend, stevig moeten doorwerken. De discussies die gaan over tientallen mogelijke maatregelen, maar ook bijvoorbeeld over de waterfactuur. De N-VA stelt voor om die te verhogen, om zo extra inkomsten te halen als overheid. Maar daar wil Joop Broens van CD&V niets van weten.
2: Ja, als dat mij ligt niet. Hè. Dus ik denk dat dat heel duidelijk is. Die is het voorbije jaar al toegenomen. We hebben een heel duidelijk drinkwaterplan gemaakt om de waterbevoorrading te kunnen voorzien.
1: En ook bij Vooruit zijn ze geen fan, maakte minister De Prater duidelijk voor ze hier naar binnen ging.
3: Dat gaat rechtstreeks over de koopkracht natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat iedereen weet dat Vooruit hier voor de koopkracht strijdt hier aan tafel. Ik spreek geen vetels uit in de pers, dat is de lijn die ik al continu aanhoud. Ik zal dat ook hier doen. Maar natuurlijk aan tafel zullen we ons gedacht daarover zeggen.
1: Diependalen heeft dus nog een dikke 72 uur om alle partijen hier op één lijn te krijgen.
0: Oké, Sisse, dankjewel. En van het Martelaarsplein in Brussel naar de Wetstraat, want op dit ogenblik zit ook de kern van de federale regering samen. Heidi van Rompuy, jij volgt dat voor ons. Wordt daar ook gepraat over de begroting?
4: Nee, op dit moment niet. Er staan hier enkel andere dossiers op de agenda, zoals het vliegtuiglawaai boven Brussel en de hervormingsplannen bij Bpost. Maar gisteravond is er wel nog gepraat over die begroting, al zijn ze daar nog zeker niet dicht bij een akkoord. We horen dat het de bedoeling zou zijn om met de federale kern pas het eerste weekend van oktober een eerste keer in conclave te gaan en de gesprekken dan verder op te drijven. Nu, ondertussen is er rond de tafel ook al wat frustratie over dat 17-puntenplan dat de Franstalige Liberalen van MR zelf op tafel hebben gelegd, met daarin onder andere een grote lastenverlaging. Maar bij het binnenkomen hier vandaag hielden de ministers zijn lippen stijf op elkaar.
0: Heidi van Rompuy, dankjewel. Diesel en benzine worden morgen opnieuw duurder. Bij diesel komt er bijna 9 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt dan tot ruim 2,49 euro en dat is net onder de recordprijs van begin deze week. De maximumprijs voor benzine stijgt morgen met 5 cent. Die voor stookolie gaat zowat 3 cent per liter omhoog. Pomphouders merken dat de hogere prijzen ook invloed hebben op ons tankgedrag. In de maand september is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt. Dat zei Johan Mataar van de Federatie van Brandstofhandelaars Brafco in Win-Win op Radio 2.
5: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die stellen vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
0: Op het assiseproces over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme bij Oostkamp getuigen de politieagenten en de speurders vandaag. Een aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5 om het leven door verstikking. De agenten toonden in de zaal de foto's van hoe ze het huis en de meisjes aantroffen. Bijzonder aangrijpend, maar wel noodzakelijk, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de moeder.
6: Je ziet dat de politie al onder de indruk is. En het zijn niet eens hun kinderen, mijn cliënten. Dat is telkens weer die confrontatie. Maar ze is ook blij dat ze alles ziet. Ze is blijven zitten in de zaal. Ze heeft de foto's gezien. En ik denk dat dat haar ook kan helpen om niet om alles te plaatsen, maar om toch ja, te weten hoe het allemaal gebeurd is.
0: De uitspraak volgt eind volgende week. In Antwerpen is het assiseproces begonnen tegen een vrouw van 64 voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden stierf de moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornem. De dochter bekende achteraf dat ze haar medicatie had gegeven en haar verstikt had met een kussen. De vrouw zei dat ze haar moeder, die leed aan dementie, uit haar lijden wilde verlossen. Maar uit onderzoek bleek dat ze schulden had en al verschillende keren had geïnformeerd naar de erfenis. Het proces is al 2 keer uitgesteld, telkens omdat de vrouw gezondheidsproblemen had. Ze riskeert levenslang. Het personeel in alle gevangenissen in ons land legt vandaag opnieuw het werk neer. Ze klagen het personeelstekort aan, maar ook de stijgende werkdruk en de overbevolking. De vakbonden blijven vragen om gevangenen vroeger vrij te laten, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Overheidsvakbond ACOD.
7: De minister heeft vorig jaar zelf een voorstel gedaan waarbij dat mensen vroeger zouden kunnen vertrekken met voorwaarden. Dat ligt heel moeilijk bij meneer Boucher en meneer De Wever. Maar ik denk dat als men in eer en geweten zou beslissen, dan weet men dat mensen opgesloten houden. Dat dat niet de juiste manier is. Dus we moeten tijdelijk pauzeren, de uitvoering van straffen, kijken wie er te veel zit, wie we kunnen laten vertrekken met voorwaarden en opvolging.
0: Paus Leo XIV is aangekomen in Parijs voor een vierdaags bezoek aan Frankrijk. Hij werd op de luchthaven opgewacht door de Franse president Macron. Peter de Kroebele legt uit wat Paus Leo zal doen de komende dagen.
8: Paus Leo was al op het Élysée bij de Franse president Macron, spreekt straks bij de UNESCO en bezoekt ook de gerenoveerde Notre-Dame-kathedraal samen met enkele priesters. En vanavond houdt hij een waken met jongeren in het Stade de France. Morgen dan onder meer een mis op de Place de la Concorde, daar wordt heel veel volk verwacht. En daarna vliegt Leo naar Lourdes, de iconische Maria-bedevaartplaats. En maandag is hij in mis en dat heeft alles te maken met Robert Schuman, de katholieke stichter van de Europese Unie. Leo wil de komende dagen het accent leggen op samenwerking van volkeren, op geopolitieke vrede, spreekt ook met slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijke, maar de paus wil in een ontkerkelijkt land als Frankrijk toch vooral ook het geloof en zijn kerk in de markt zetten. Opvallend, voor de Franse president Macron is maar een bijrol voorzien. Meer zelfs, hij zou geen enkele misviering bijwonen.
0: En de Chinese president Xi begint straks aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Gisteravond eindigde de dag met een officieel staatsbanket. Vooral het onderwerp Taiwan zorgde tot nu toe voor ophef. Veerle de Vos.
9: De gasten stromen toe voor het traditionele staatsbanket gisteravond. Xi en zijn vrouw deelden de tafel met techbazen als Elon Musk en Tim Cook. Van president Trump kreeg hij een gouden adelaar cadeau, het symbool van de Verenigde Staten.
10: The bald eagle is a national symbol of the United States. Can we hope it'll find a nice place, a wonderful place in Beijing.
9: Inhoudelijk heeft het bezoek voorlopig weinig opgeleverd. De vraag van Xi aan Trump om zich actiever te verzetten tegen onafhankelijkheid van Taiwan lokt boze reacties uit van de Taiwanese, die vinden dat Xi niet in hun naam kan spreken. Verder toonde China zich van zijn beste kant met de belofte twee panda's te sturen naar een zoo in Atlanta en de echtgenote van Xi, in een vorig leven operazangeres, die vertederd meezong met een Chinees kinderkoor. Vandaag wordt het bezoek afgesloten met thee in het Witte Huis en een bezoek aan de Nationale Amerikaanse Archieven.
0: De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land de definitieve goedkeuring heeft om zelf Patriot-raketten te gaan bouwen. Oekraïne wil die Patriots gebruiken om ballistische raketten van Rusland uit de lucht te halen. Die raketten kunnen heel hoog vliegen en snel naar beneden komen en daardoor zijn ze moeilijk te onderscheppen. Zelensky had in de zomer al een keer aangekondigd dat er een deal was over de Patriot-raketten, maar daarna zei president Trump dat hij nog niets beslist had. En de Belgische delegatie is in de zaal blijven zitten toen de Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak hield gisteren voor de VN. Zowat de halve zaal stapte gisteravond op toen Netanyahu begon, waarop hij de blijvers morele lafaards noemde en hen aanmaande om ook te vertrekken. Enkele Europese delegaties stapten toen op, maar de Belgische delegatie bleef zitten. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons is het beleid om naar iedereen te luisteren, ook als je niet akkoord gaat. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wilde niet reageren. Deze namiddag zonnig en warm, we halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig, met na de middag wat wolken en rond 20 graden. En ook zondag krijgen we mooie opklaringen en wordt het erg zacht tot 26 graden. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begroting.

0: is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begrotingsonderhandelingen. Paus Leo is in Frankrijk aangekomen voor een vierdaags bezoek en de Chinese president begint straks aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan de VS. De Vlaamse regering zit op dit moment opnieuw samen over de begroting. Sisse Michiels, jij staat aan het kabinet van minister-president Diependalen. De finale onderhandelingen die zijn nu begonnen?
1: Inderdaad, tegen maandag moeten ze klaar zijn, dus ze zullen hier vandaag en ik denk ook nog wel het hele weekend doorwerken. Dat lange weekend is begonnen met een nieuw voorstel van Diependalen, een aangepaste tabel eigenlijk, die voortbouwt op de onderhandelingen van de afgelopen dagen. En in die tabel staan tientallen mogelijke besparingen, maar ook extra inkomsten en andere maatregelen om die begroting dus in evenwicht te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het verhogen van de waterfactuur en aanpassingen aan de kinderbijslag. Voor CD&V en Vooruit ligt dat allemaal wel moeilijk. Nu beginnen de onderhandelingen dus echt het typische over en weer van tegenvoorstellen en alternatieven op tafel leggen.
0: Ja, en gaat het lukken om eruit te geraken, denk je?
1: Daar gaan de partijen zelf toch nog steeds van uit. Maar het wordt wel nog moeilijk, dat is zeker. Bijvoorbeeld als het gaat over welzijn en zorg. De N-VA ziet daar nog mogelijkheden om te besparen, maar de bevoegde minister, Caroline Genet, is dat. Die ziet het absoluut niet zitten om de beloofde budgetten te schrappen. Maar het is dus aan Matthias Diependalen om hier de komende 3 dagen alle partijen op 1 lijn te krijgen.
0: Dankjewel, Sisse. En van het Martelaarsplein in Brussel gaan we naar de Wetstraat, want daar zit ook de kern van de federale regering samen. Heidi van Rompuy aan de Wetstraat. Wordt daar ook gepraat over de begroting?
2: Nee, ze zitten hier al de hele voormiddag samen, maar het gaat hier over enkele andere dossiers, zoals de vliegroutes boven Brussel en de hervormingsplannen bij Bpost. Maar er is gisteravond wel nog gepraat binnen de regering over die begroting. We staan zeker nog niet dicht bij een akkoord. We horen dat het de bedoeling zou zijn om met de federale kern het eerste weekend van oktober een eerste keer in conclaaf te gaan en de onderhandelingen dan verder op te drijven. Ondertussen is er rond de tafel wel wat frustratie over het 17-puntenplan dat de Franstalige liberalen van MR op tafel hebben gelegd, met daarin onder andere een grote lastenverlaging. Maar bij het binnenkomen hier vandaag hielden alle ministers de lippen stijf op elkaar.
0: Dankjewel, Heidi. Diesel en benzine worden morgen opnieuw duurder. Bij diesel komt er bijna 9 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt dan tot ruim €2,49. Dat is net onder de recordprijs van begin deze week. De maximumprijs voor benzine stijgt morgen met 5 cent. Die voor stookolie met zowat 3 cent per liter. Pomphouders merken dat de hogere prijzen invloed hebben op ons tankgedrag. In de maand september is er zowat een vijfde minder diesel en benzine getankt. Dat zegt Johan Mataar van de Federatie van Brandstofhandelaars.
3: Een aantal van onze leden hebben dat ook gemonitord en die stellen vast dat voor de maand september, als men vergelijkt met een jaar geleden, voor dezelfde periode, dat er toch ongeveer een vijfde minder getankt werd. En dus mensen proberen natuurlijk hun niet noodzakelijke verplaatsingen per wagen uit te stellen of andere vervoersmiddelen te hanteren. Want natuurlijk, ja, die prijzen zijn inderdaad hoog.
0: Op het assiseproces over de dubbele kindermoord door een landbouwer uit Waardamme in West-Vlaanderen getuigen vandaag de politieagenten en de speurders. De aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 5 en 8 jaar om het leven door verstikking. De agenten tonen in de zaal de foto's van hoe ze het huis en de meisjes aantroffen. Bijzonder aangrijpend, maar wel noodzakelijk, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de moeder.
4: Je ziet dat de politie al onder de indruk is en het zijn niet eens hun kinderen, mijn cliënten. Dat is telkens weer die confrontatie. Maar ze is ook blij dat ze alles ziet. Ze is blijven zitten in de zaal. Ze heeft de foto's gezien. En ik denk dat dat haar ook kan helpen om niet om alles te plaatsen, maar om toch ja, te weten hoe het allemaal gebeurd is.
0: De uitspraak volgt eind volgende week. Het personeel van alle gevangenissen in ons land legt vandaag opnieuw het werk neer. Ze protesteren tegen het personeelstekort, de stijgende werkdruk en de overbevolking in de gevangenissen. Er slapen nog altijd bijna 600 gedetineerden op de grond, omdat er te weinig cellen zijn. De vakbonden blijven vragen om gevangenen vroeger vrij te laten, zegt Robbie de Kaai van de socialistische vakbond ACOD.
5: De huidige maatregelen die zitten sowieso tekort. Er is wel voorzien dat er vanaf 1 oktober de noodmaatregelen gaan ingevoerd worden. Daar hebben ze zelf al gezegd van dat gaan misschien ongeveer 150, 200 gedetineerden minder maken. Dat gaat twee keer niks opbrengen. Wij willen dat er een duidelijk signaal gegeven wordt dat ze stoppen met bekvechten en dat ze kijken voor een deftige oplossing om die overbevolking weg te pakken.
0: Paus Leo XIV is aangekomen in Parijs voor een vierdaags bezoek aan Frankrijk. Hij werd op de luchthaven ontvangen door de Franse president Macron. Peter de Kroebele legt uit wat de paus zal doen de komende dagen.
6: Paus Leo was al op het Élysée bij de Franse president Macron, spreekt straks bij de UNESCO en bezoekt ook de gerenoveerde Notre-Dame-kathedraal samen met enkele priesters. En vanavond houdt hij een waken met jongeren in het Stade de France. Morgen dan onder meer een mis op de Place de la Concorde, daar wordt heel veel volk verwacht. En daarna vliegt Leo naar Lourdes, de iconische Maria-bedevaartplaats. En maandag is hij in mis en dat heeft alles te maken met Robert Schuman, de katholieke stichter van de Europese Unie. Leo wil de komende dagen het accent leggen op samenwerking van volkeren, op geopolitieke vrede, spreekt ook met slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijke, maar de paus wil in een ontkerkelijkt land als Frankrijk toch vooral ook het geloof en zijn kerk in de markt zetten. Opvallend, voor de Franse president Macron is maar een bijrol voorzien. Meer zelfs, hij zou geen enkele misviering bijwonen.
0: De Chinese president Xi Jinping begint straks aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan de VS. Gisteravond eindigde de dag met een staatsbanket. Vooral het onderwerp Taiwan veroorzaakte ophef. Veerle de Vos.
7: Honderden gasten stromen toe voor het traditionele staatsbanket gisteravond. Xi en zijn vrouw deelden de tafel met techbazen als Elon Musk en Tim Cook. Van president Trump kreeg hij een gouden adelaar cadeau, het symbool van de Verenigde Staten.
8: The bald eagle is a national symbol of the United States and we hope it'll find a nice place, a wonderful place in Beijing.
7: Inhoudelijk heeft het bezoek voorlopig weinig opgeleverd. De vraag van Xi aan Trump om zich actiever te verzetten tegen onafhankelijkheid van Taiwan lokt boze reacties uit van de Taiwanese, die vinden dat Xi niet in hun naam kan spreken. Verder toonde China zich van zijn beste kant met de belofte twee panda's te sturen naar een zoo in Atlanta en de echtgenote van Xi, in een vorig leven operazangeres, die vertederd meezong met een Chinees kinderkoor. Vandaag wordt het bezoek afgesloten met thee in het Witte Huis en een bezoek aan de Nationale Amerikaanse Archieven.
0: Bij nieuwe aanvallen vannacht heeft Oekraïne twee olieraffinaderijen geraakt in Centraal Rusland. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky. Ook een defensiebedrijf en twee radarstations in het westen van Rusland zijn geraakt. Eerder zei Zelensky dat zijn land nu de definitieve toelating heeft gekregen van de VS om zelf Patriot-raketten te bouwen. Die zou het gebruik om ballistische raketten van Rusland uit de lucht te halen. De Amerikaanse president Trump heeft nog niet bevestigd dat Oekraïne de vergunning krijgt. De Belgische delegatie is in de zaal blijven zitten toen de Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak hield voor de VN gisteren. Zowat de halve zaal stapte gisteravond op toen Netanyahu begon, waarop hij de blijvers morele lafaards noemde en hen aanmaande om ook te vertrekken. Enkele Europese delegaties stapten op, maar de Belgische delegatie bleef zitten. Buitenlandse Zaken volgt het beleid om naar iedereen te luisteren, ook als je niet akkoord gaat. Minister van Buitenlandse Zaken Prévot wil niet reageren. Voetbalclub Union zal zijn thuiswedstrijd in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva in Düsseldorf spelen. Union moet voor zijn thuisduels sowieso uitwijken omdat het stadion van de club in Vorst niet voldoet aan de UEFA-regels. Daarom speelt Union zijn andere matchen in Leuven. Maar burgemeester Ridouani van Leuven had voor het duel tegen de Israëlische club zijn veto gegeven om veiligheidsredenen. Ook in andere Belgische steden was het niet mogelijk en dus wijkt Union nu eenmalig uit naar Duitsland. De wedstrijd zal eind oktober zonder publiek doorgaan. Deze namiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. En ook zondag krijgen we mooie opklaringen en wordt het erg zacht tot 27 graden. De Vlaamse regering is begonnen aan de laatste fase van de begrotingsonderhandelingen. Tegen maandag moet er een akkoord zijn om in het parlement voor te stellen. Een belangrijk discussiepunt is de waterfactuur. Meer op 14nieuws.be.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Tegen maandag moet er een akkoord zijn. Dan houdt minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement. De regering zal het hele weekend voort onderhandelen. En daarbij gaat het onder andere over de waterfactuur, zegt Cisse Michiels.
1: N-VA stelt voor om die duurder te maken om zo voor meer inkomsten voor de overheid te zorgen. CD&V en Vooruit zien dat niet zitten omdat het bedrag al jaren stijgt. Een gemiddeld gezin betaalt nu iets meer dan 500 euro per jaar. Ook over andere maatregelen zal hier nog stevig gediscussieerd worden. Bijvoorbeeld het schrappen van subsidies voor organisaties en bedrijven, duurdere dienstenchecks en aanpassingen aan de erf- en de schenkbelastingen.
0: Het personeel van alle Belgische gevangenissen heeft vandaag opnieuw het werk neergelegd. De actie volgt op een 5-daagse staking eerder deze maand. Op verschillende plaatsen zijn stakers opgevorderd om de minimumbezetting te kunnen garanderen. De overbevolking van de gevangenissen en het personeelstekort blijven het pijnpunt. Dat zegt Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
2: De huidige maatregelen die zitten sowieso tekort. Er is wel voorzien dat er vanaf 1 oktober de noodmaatregelen gaan ingevoerd worden. Daar hebben ze zelf al gezegd van dat gaan misschien ongeveer 150-200 gedetineerden minder maken. Dat gaat 2 keer niks opbrengen. Wij willen dat er een duidelijk signaal gegeven wordt dat ze stoppen met bekvechten en dat ze kijken voor een deftige oplossing om die overbevolking weg te pakken.
0: Bij nieuwe aanvallen afgelopen nacht heeft Oekraïne 2 olieraffinaderijen geraakt in Centraal Rusland. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky. Ook een defensiebedrijf en 2 radarstations in het westen van Rusland zijn geraakt. Eerder zei Zelensky dat zijn land nu de definitieve toelating heeft gekregen van de VS om zelf Patriot-raketten te bouwen. En daarmee kunnen lange afstandsraketten van Rusland uit de lucht gehaald worden. De Amerikaanse president Trump heeft nog niet bevestigd dat Oekraïne die vergunning krijgt. Tijdens de toespraak van de Israëlische premier Netanyahu voor de VN in New York gisteren is de Belgische delegatie in de zaal blijven zitten. Zowat de halve zaal stapte gisteravond op toen Netanyahu aan zijn speech begon. Netanyahu zei daarop dat als er hier nog meer morele lafaards in de zaal zitten, mogen ze nu ook de zaal verlaten. Enkele Europese delegaties stapten daarop op, maar de Belgische delegatie bleef dus zitten. Buitenlandse Zaken volgt het beleid om naar iedereen te luisteren, ook als je niet akkoord gaat. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil niet reageren. De internationale luchthaven van Milaan in Italië is officieel herdoopt tot Malpensa Silvio Berlusconi. De naam is een eerbetoon aan drievoudig premier Berlusconi. Dat een van de belangrijkste luchthavens van Italië nu naar hem wordt vernoemd, krijgt ook stevige kritiek. De regeerperiodes van Berlusconi waren doorspekt met schandalen, onder meer rond prostitutie van ook minderjarige meisjes. Berlusconi is ook veroordeeld voor fraude. Deze namiddag zonnig en warm, we halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. Meer op 4.
3: Here we go. Are you ready?

Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 3 doden gevallen, dat zegt de burgemeester van de stad. De aanval gebeurde op klaarlichte dag en trof een kantoorgebouw. Ook enkele auto's op de parkeerplaats vlogen in brand. Daar zijn 3 lichamen gevonden. 7 anderen raakten gewond. Ook vanochtend kwam een 14-jarige jongen om bij een Russische aanval op Kiev. Rusland zegt dan weer dat er 3 burgerdoden zijn gevallen bij een Oekraïense aanval op door Rusland bezet gebied. Het Kremlin is woedend omdat een Russische journaliste gisteren op de Europese sanctielijst is geplaatst. De vrouw werkte vroeger voor Russia Today Frankrijk en was ook wel eens te zien als commentator op de Franse CNews van een commerciële zender. Ze was al eerder verbannen uit Frankrijk omdat ze Russische propaganda verkondigde. Het Kremlin spreekt over vervolging. De internationale luchthaven van Milaan in Italië is officieel herdoopt tot Malpensa Silvio Berlusconi. De naam is een eerbetoon aan drievoudig premier Berlusconi. Dat een van de belangrijkste luchthavens van Italië nu naar hem wordt vernoemd, krijgt ook stevige kritiek. De regeerperiodes van Berlusconi waren doorspekt met schandalen, onder meer rond prostitutie van ook minderjarige meisjes. Berlusconi is ook veroordeeld voor fraude. Voetbalclub Union zal zijn thuiswedstrijd in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva in Düsseldorf spelen. Union moet voor zijn thuisduels sowieso uitwijken, omdat het stadion van de club in Vorst niet voldoet aan de UEFA-regels. Daarom speelt Union zijn andere matchen in Leuven. Maar burgemeester Ridouani van Leuven had voor het duel tegen de Israëlische club zijn veto gegeven om veiligheidsredenen. Ook in andere Belgische steden was het niet mogelijk en dus wijkt Union nu eenmalig uit naar Duitsland. De wedstrijd zal eind oktober zonder publiek doorgaan. Deze namiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. En ook zondag krijgen we mooie opklaringen en wordt het erg zacht tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?

0: Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Roeselare in West-Vlaanderen is de 61-jarige vrouw van een man die omkwam bij een brand aangehouden op verdenking van moord. In de nacht van dinsdag op woensdag was de brand uitgebroken in de slaapkamer van de woning. De man overleed in zijn bed, de vrouw werd gered door de brandweer. Branddeskundigen stelden vast dat de brand geen ongeval was. Dat zegt Griet de Prest van het parket.
1: Uit die vaststellingen zijn er aanwijzingen dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan en niet om een accidentele brand. Dus de partner van het dodelijke slachtoffer werd kort na de feiten gearresteerd en verhoord. Zij werd dan gisteravond door de onderzoeksrechter in Kortrijk aangehouden op verdenking van moord en vervolgens overgebracht naar de gevangenis in Brugge.
0: Op de Universiteit van Luik hebben gemaskerde actievoerders een reeks slagroomtaarten in het gezicht gegooid van een professor tijdens zijn college. De actie is opgeëist door een antimilitaristische beweging. Die wilde aanklagen dat de professor banden zou hebben met de wapenindustrie. De rector van de Luikse Universiteit heeft de aanval veroordeeld. Ze noemt het onaanvaardbaar dat een professor tijdens zijn les wordt aangevallen voor het oog van zijn studenten. De universiteit heeft een onderzoek geopend. De professor zelf gaat klacht indienen. Het Kremlin is woedend omdat een Russische journaliste gisteren op de Europese sanctielijst is geplaatst. De vrouw werkte vroeger voor Russia Today Frankrijk en was ook wel eens te zien als commentator op de Franse commerciële zender CNews. Ze was al eerder verbannen uit Frankrijk omdat ze Russische propaganda verkondigde. Het Kremlin spreekt over vervolging. Deze namiddag zonnig en warm. We halen tot 24 graden. Ook morgen start zonnig met na de middag wat wolken en rond 20 graden. En ook zondag krijgen we mooie opklaringen en wordt het erg zacht tot 26 graden. Meer op de app van VRT Nieuws.
2: Here we go. Are you ready?

0: 5 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse begrotingsgesprekken gaan het beslissende weekend in. Iran legt een nieuw voorstel op tafel om de strategische straat van Hormuz weer te openen. En we blikken vooruit op de eerste match van de Rode Duivels na het WK. De Vlaamse regering is nog altijd op zoek naar een akkoord over de begroting. De partijen willen volgend jaar een begroting in evenwicht en moeten het daarom tegen maandag eens geraken over 1,5 tot 2 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten. Sisse Michiels, jij staat aan het kabinet van minister-president Diependalen. Zitten ze daar nog samen?
1: Want nu net even niet. De onderhandelingen zijn begonnen vanochtend hier om 10 uur. En daarnet is er beslist om een paar uur pauze in te lassen, zodat elke minister even de tijd kan nemen om met zijn medewerkers en partijgenoten te overleggen. De dag begon hier met minister-president Diependalen, die een nieuwe tabel met tientallen maatregelen en besparingsposten voorstelde. Een soort openingsbod, kan je zeggen, voor dit finale onderhandelingsweekend. Vooruit en CD&V vinden die allebei nog steeds onevenwichtig. Ze vinden dat vooral zij de zware inspanningen moeten doen en niet de N-VA-ministers. Al horen we bij CD&V dat er wel wat vooruitgang geboekt is de afgelopen uren. De echt moeilijke discussies die moeten wel nog komen de komende dagen. Bijvoorbeeld over de mogelijke besparingen in de zorg en de welzijnssector en de hervorming van de erf- en de schenkbelasting. Maar nu even pauze dus en om 19 uur verzamelen ze hier terug om verder te onderhandelen.
0: Dankjewel, Sisse. De N-VA wil dat werkgevers toch een ziektebriefje kunnen vragen als je 1 dag afwezig bent. De partij heeft daarover een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Heidi van Rompuy legt uit wat dat precies zou veranderen.
2: Sinds begin dit jaar is het aantal zogenoemde baaldagen al verminderd van 3 naar 2. Dat betekent dat je 2 keer per jaar 1 dag mag thuisblijven zonder dat je naar de huisarts moet gaan voor een ziektebriefje. Maar N-VA wil de regels opnieuw aanpassen en de werkgever zelf laten beslissen. Want volgens fractieleider Axel Ronsen wordt er soms toch misbruik van gemaakt.
3: Zeker bijvoorbeeld na een voetbalmatch of na een groot muziekconcert. Wij willen dat de werkgever de keuze heeft als die vindt van kijk, je moet toch een ziektebriefje geven voor een ziektedag. Dat hij dat moet kunnen opvragen. Maar daartegenover staat wel de verplichting om een verzuimbeleid te voeren, namelijk preventie.
2: De coalitiepartners van N-VA lijkt er voorlopig wel maar weinig enthousiasme te zijn over het voorstel. En ook de huisartsen vrezen dat dat de werkdruk voor hen opnieuw zal verhogen. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft nu eerst advies gevraagd aan experten voor ze verder gaan praten over het voorstel.
0: Op het assiseproces over de dubbele kindermoord door een boer uit Waardamme bij Oostkamp kwamen speurders vandaag het onderzoek toelichten. Een aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5 jaar om het leven door verstikking. Caroline van den Bergen volgde de procesdag.
4: Met de hand voor de mond, emoties verbijtend, keek de assisejury naar de video van de reconstructie van de feiten waarbij beschuldigde Chris van Haverbeke toonde hoe hij zijn dochters vermoordde. Het zijn verschrikkelijke beelden, maar ze maken deel uit van het uitgebreide onderzoek dat de speurders van de lokale en federale politie vandaag uit de doeken deden. Vanmorgen toonden ze ook de foto's van hoe ze de lichamen van de kinderen hebben aangetroffen. Uit de vele getuigenissen van de politiemensen vandaag blijkt dat de feiten ook op hen een grote indruk hebben gemaakt. De advocaat van de moeder van de kinderen bedankte hen in haar naam voor de manier waarop ze het onderzoek hebben gevoerd.
0: De uitspraak in deze assisezaak volgt eind volgende week. In verschillende gevangenissen zijn vandaag personeelsleden opgevorderd tijdens de 24-uren-staking. Vooral in Vlaanderen en in de gevangenis van Haren in Brussel zijn mensen opgevorderd om te komen werken. Dat was minder het geval in Wallonië. In sommige gevangenissen heeft ook de politie een deel van de taken van het personeel overgenomen. De aanhoudende droogte heeft nu ook gevolgen voor de aardappeloogst. In september en oktober worden gewoonlijk de laatste aardappelsoorten van de velden gehaald. Maar omdat er deze zomer zo weinig neerslag is gevallen, gaat dat moeilijk en raken de aardappelen bij het rooien ook beschadigd. Dat zegt Mark Wilfranke van het Algemeen Boerensyndicaat.
5: Het punt is natuurlijk, ja, die aardappelen groeien in de grond. Die grond moet eruit voorleer dat je die zeg maar in je schuur legt. En het probleem is nu dat die grond ja, te hard is. Die kluiten grond die erin zitten, die breken niet. Waardoor dat ze inderdaad meegaan op je kipkar. En je moet ze ergens uithalen voordat ze in de schuur terechtkomen. Maar die kluiten grond, terwijl dat ze meegaan in je roeimachine, beschadigen ook te veel uw aardappelen.
0: In Duitsland komt er een brandstofkorting voor de periode van oktober tot en met december. Dat heeft het Duitse parlement beslist om tegemoet te komen aan de hoge brandstofprijzen. Per liter diesel en benzine wordt de belasting met 14 cent verlaagd. Met de BTW erbij komt dat neer op een korting van ongeveer 17 cent per liter. Iran heeft een voorstel gedaan aan de VS om de straat van Hormuz opnieuw te openen begin of binnen de week. Dat gebeurde in de marge van de algemene vergadering in New York. Pauline Lambert, wat weten we daar al over?
6: Ja, Iran stelt voor om te stoppen met wederzijdse aanvallen. Ook in Libanon moeten de aanvallen van Israël op Hezbollah stoppen. De VS moet sancties tegen Iran opheffen en de zeeblokkade tegen Iraanse havens stoppen. En dan kan binnen de 7 dagen de straat van Hormuz weer opengaan. Dat is het voorstel. En dan daarna zouden ook de gesprekken over het nucleaire programma van Iran weer kunnen beginnen. Het voorstel komt er in de aanloop van de parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten. Die zijn begin november. En de Republikeinse partij van Trump staat daar onder druk door hoge brandstofprijzen in de VS. Die zijn een gevolg van hoge olieprijzen. En die zijn dan weer het gevolg van de blokkade van de straat van Hormuz. Mogelijk denkt Iran dus dat dit voorstel nu meer kans maakt. Net omdat Trump dus in eigen huis, in eigen land onder druk staat. Maar we zullen moeten afwachten wat dat zal geven.
0: Dankjewel, Pauline. De Rode Duivels beginnen vanavond om 9:15 aan hun nieuwe Nations League-campagne. Dat is het toernooi voor Europese landen dat vriendschappelijke wedstrijden vervangt. Ze openen in Rome met een groepswedstrijd tegen Italië. Het is de eerste match van de Belgen na het WK en de nieuwe bondscoach Mark van Bommel maakt zijn debuut. Commentator Stef Wijnands blikt vooruit.
7: Een nieuwe campagne met een derde bondscoach. In minder dan 2 jaar moet de definitieve overgang van de gouden generatie naar het vele jonge talent inluiden. Mark van Bommel krijgt de taak om een sterk competitieve ploeg klaar te maken voor het EK van 2028. De Nations League kan hiervoor de ideale opstap zijn, maar met tegenstanders als Italië, Frankrijk en Turkije zullen de Duivels zich maar best van een goede kant laten zien. Met inzet, pressing en combinatievoetbal zoals van Bommel dat graag voorschrijft. Italië, dat 3 keer op rij de wereldbeker miste, zit tegenwoordig in de grootste crisis uit hun bestaan. Niet de zwaarste tegenstander dus, maar winnen van Italië hebben de Rode Duivels maar zelden gedaan. Aan Tielemans, de ketelaren en dus Van Bommel de opdracht om voor een goede start te zorgen.
0: Op de wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal in Canada zijn de beloften bij de mannen op dit ogenblik bezig aan hun wegwedstrijd. Ook daar heeft ons land een sterke selectie en maken we kans op een medaille. Christophe van der Goort, het is nog vroeg in de wedstrijd, maar hoe ziet de situatie er op dit moment uit?
8: Ja, dat klopt, Peggy. Nog een kleine 90 kilometer alweer in zomerse weersomstandigheden hier in Montreal. 5 renners voorop momenteel, maar de favorieten die moeten zich nog roeren. En inderdaad, België heeft een vrij sterke lichting bij de belofte. Dat zijn de coureurs jonger dan 23 jaar. Hè. Schoofs, Bolle, Soenes, Driessen, Van Huffel en Van Kerkhoven. Wel, zij presteren dit seizoen heel goed en zetten volgend jaar al allemaal de stap naar de profs. We zien vandaag voor het eerst deze week een grote publieke belangstelling. De organisatie haalt opgelucht adem, want er was toch wel wat gemor bij de bevolking omdat dit WK de stad op verkeersvlak een beetje verstoort.
0: Dankjewel, Christophe. En in de Formule 1 start de Brit George Russell morgen van op polepositie in de grote prijs van Azerbeidzjan. De rijder van Mercedes was in Baku bijna een seconde sneller dan Charles Leclerc in een Ferrari en Oscar Piastri in een McLaren. De ploegmaat van Russell bij Mercedes, WK-leider Kimi Antonelli, had een slechte dag en zal pas vanaf de 16e plaats starten. Vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en we krijgen een zachte nacht rond 15 graden. Morgen droog weer met wolken en opklaringen en opnieuw zacht weer tot 21 graden. Zondag wordt het zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden. We begonnen met de Vlaamse begrotingsgesprekken, die verlopen stroef, maar tegen maandag moet er een akkoord zijn. Meer op 14.

is 6 uur. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse begrotingsgesprekken gaan het beslissende weekend in. Iran legt een nieuw voorstel op tafel om de strategische straat van

0: ver. Wij willen dat de werkgever de keuze heeft. Als die vindt van, kijk, je moet toch een ziektebriefje geven voor een ziektedag. Dat die dat moet kunnen opvragen. Maar daartegenover staat wel de verplichting om een verzuimbeleid te voeren. Namelijk preventie.
1: De coalitiepartners van N-VA lijkt er voorlopig wel maar weinig enthousiasme te zijn over het voorstel. En ook de huisartsen vrezen dat dat de werkdruk voor hen opnieuw zal verhogen. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft nu eerst advies gevraagd aan experten voor ze verder gaan praten over het voorstel.
2: De aanhoudende droogte heeft nu ook gevolgen voor de aardappeloogst. In september en oktober worden gewoonlijk de laatste aardappelsoorten van de velden gehaald. Maar omdat er deze zomer zo weinig neerslag is gevallen, gaat dat moeilijk. En raken de aardappelen bij het rooien ook beschadigd. Dat zegt Mark Wilfranke van het Algemeen Boerensyndicaat.
3: Het punt is natuurlijk, ja, die aardappelen groeien in de grond. Die grond moet eruit voorleer dat je die zeg maar in je schuur legt. En het probleem is nu dat die grond ja, te hard is. Die kluiten grond die erin zitten, die breken niet. Waardoor dat ze inderdaad meegaan op je kipkar. En je moet ze ergens uithalen voordat ze in de schuur terechtkomen. Maar die kluiten grond, terwijl dat ze meegaan in je roeimachine, beschadigen ook te veel uw aardappelen.
2: Iran heeft een voorstel gedaan aan de VS om de straat van Hormuz binnen de week opnieuw te openen. Dat gebeurde in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Pauline Lambert, wat weten we daarover?
4: Ja, dat Iran voorstelt om te stoppen met wederzijdse aanvallen. Ook in Libanon moet Israël stoppen met aanvallen op de pro-Iraanse groep Hezbollah. De VS moet sancties tegen Iran opheffen, de zeeblokkade tegen Iraanse havens stoppen en dan kan binnen de 7 dagen de straat van Hormuz weer open zijn. En dan daarna kunnen ook de gesprekken over het nucleaire programma van Iran weer beginnen. Dat is het voorstel en veel elementen daarvan zaten ook al wel in een eerder voorlopig akkoord. Dat is stuk gelopen.
2: Maar Iran heeft nu dezelfde eisen dus terug in een nieuw voorstel gegoten.
4: Ja, dat kan je inderdaad zo zeggen. En dat gebeurt in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten. Die zijn begin november. En de Republikeinse partij van president Trump loopt daar eigenlijk het risico om die te verliezen door hoge brandstofprijzen onder andere. Die hoge brandstofprijzen zijn er gekomen door hoge olieprijzen. En die zijn dan weer het gevolg onder meer van die blokkade van de straat van Hormuz. Iran lijkt nu dus een deal te willen forceren op het moment dat Trump in eigen land onder druk staat. Trump heeft wel al gezegd dat de verkiezingen zijn Iran-beleid niet zouden beïnvloeden.
2: Dankjewel, Pauline. De Rode Duivels beginnen vanavond om 9:15 aan hun nieuwe Nations League-campagne. Dat is het toernooi voor Europese landen dat vriendschappelijke wedstrijden vervangt. Ze openen in Rome met een groepswedstrijd tegen Italië. Het is de eerste match van de Belgen na het WK en de nieuwe bondscoach Mark van Bommel maakt zijn debuut. Commentator Stef Wijnands blikt vooruit.
5: Een nieuwe campagne met een derde bondscoach in minder dan 2 jaar moet de definitieve overgang van de gouden generatie naar het vele jonge talent inluiden. Mark van Bommel krijgt de taak om een sterk competitieve ploeg klaar te maken voor het EK van 2028. De Nations League kan hiervoor de ideale opstap zijn, maar met tegenstanders als Italië, Frankrijk en Turkije zullen de Duivels zich maar best van een goede kant laten zien. Met inzet, pressing en combinatievoetbal zoals van Bommel dat graag voorschrijft. Italië, dat 3 keer op rij de wereldbeker miste, zit tegenwoordig in de grootste crisis uit hun bestaan. Niet de zwaarste tegenstander dus, maar winnen van Italië hebben de Rode Duivels maar zelden gedaan. Aan Tielemans, de ketelaren en dus Van Bommel de opdracht om voor een goede start te zorgen.
2: Op de wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal in Canada zijn de beloften bij de mannen op dit ogenblik bezig aan hun wegwedstrijd. En ook daar hebben de Belgen een sterke selectie en maken ze kans op een medaille. Christophe van de Goor, hoe liggen die Belgische kaarten?
6: Wel, niet slecht, Peggy. In die zin dat Matteo van Huffel meeschuift in een groepje tegenaanvallers en net vooraan bij de 5 leiders is komen aansluiten. Het peloton met daarbij de 5 andere Belgen volgt dan weer op 1 minuut. Dus ja, eigenlijk is alles nog mogelijk. Maar we zien wel dat dit parcours op en rond de Koninklijke Heuvel in Montréal, de Mont-Royal, echt veel eisend aan het worden is. Nog 50 kilometer en dan weten we wie Halleluja mag roepen naar analogie met artiest Leonard Cohen, die hier op een boogschut van de finish woonde.
2: Dankjewel, Christophe. Vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en we krijgen een zachte nacht rond 15 graden. Morgen droog weer met wolken en opklaringen en opnieuw zacht weer tot 21 graden. En zondag wordt het zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden. We begonnen met de Vlaamse begrotingsgesprekken. Die verlopen stroef, maar tegen maandag moet er een akkoord zijn. Meer op vrtnieuws.be.

that's when you got. Yeah.

0: is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Na een pauze van een paar uur komen de Vlaamse ministers rond deze tijd opnieuw bijeen voor de begrotingsgesprekken. De Vlaamse regering is nog altijd op zoek naar een akkoord. De partijen willen volgend jaar een begroting in evenwicht. Tegen maandag moeten ze het eens geraken over 1,5 tot 2 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten. Er staan nog enkele moeilijke discussies op het programma, onder meer over mogelijke besparingen in de zorg- en de welzijnssector en over de hervorming van de erf- en de schenkbelasting. Huisartsenvereniging Domus Medica is niet te spreken over het wetsvoorstel waarmee de NVA de zogenoemde baaldagen op het werk wil terugschroeven. Nu mag je 2 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje, maar de NVA wil dat werkgevers in de toekomst zelf zouden mogen beslissen of ze een ziektebriefje vragen bij 1 dag afwezigheid of niet. De huisartsen vrezen dat daardoor de werkdruk zal stijgen en het is ook een dure maatregel. Dat zegt Maaike van Overloop van Domus Medica.
1: En wij vinden natuurlijk nog minstens zo belangrijk dat we als huisartsen een behandelende rol hebben. Als behandelend arts en niet als controlearts. En dat is waar dat de focus op moet liggen. Wij hebben geen controlerende functie. Een heel belangrijk element in deze discussie op dit moment is het terug invoeren van die attesten gaat een enorme impact hebben op de uitgaven in de gezondheidszorg. De schatting is ongeveer 90 miljoen op dit moment.
0: Bij de coalitiepartners van de NVA lijkt er alvast weinig enthousiasme te zijn om het voorstel mee goed te keuren. In Amsterdam is een gevangenismedewerker doodgeschoten op een terras. Door het mooie weer was het er erg druk. Veel mensen hebben de schietpartij zien gebeuren. Voor de schietpartij zou er een woordenwisseling geweest zijn tussen dader en slachtoffer. De verdachte kon meteen worden opgepakt. Het slachtoffer was een voormalig leidinggevende in een gevangenis in Zaanstad en hij was daar nog altijd aan de slag. Het is nog niet duidelijk of de schietpartij in Nederland iets te maken heeft met zijn job. Op de wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal in Canada zit de wegwedstrijd van de belofte bij de mannen diep in de finale. Christophe van de Goor, maken de Belgen nog kans op een medaille?
2: Ja hoor, we zitten volop in de finale. De bel voor het ingaan van de laatste ronde heeft net geluid. Aan de leiding een Amerikaan en daarachter dan op een halve minuut een vijftal. Met daarbij een Belg, Niels Driessen. Het totaal verbrokken peloton met daarbij ook nog eens 3 andere Belgen volgt op 40 seconden. Dus de beslissing zal net zoals zo vaak op een wereldkampioenschap weer in die laatste ronde vallen. Houdt die Amerikaan stand? Of krijgen de 5 achtervolgers met daarbij dus een landgenoot, de Limburger Niels Driessen. Kan die vooraan weer aansluiten en krijgen we misschien toch nog een Belgische medaille? Dat is de vraag. Daarop een antwoord in het komende kwartier.
0: Dankjewel, Christophe. Vanavond nog opklaringen, meer wolken in de loop van de nacht en we krijgen een zachte nacht rond 15 graden. Morgen droog weer met wolken en opklaringen en opnieuw zacht weer tot 21 graden. En zondag wordt het zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Who's trying to go fairy tale in New York?

Radio Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits. www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De brede cultuursector, van boeken tot theater, erfgoed of amateurkunsten, waarschuwt dat verdere besparingen uit een boos zijn. Tegen maandag moet de Vlaamse regering eruit zijn hoe ze anderhalf tot 2 miljard wil besparen. Op cultuur is in verhouding al veel ingeleverd, zegt Leen Laconte van culturele koepel OCO. De subsidies zijn nodig om te kunnen blijven werken.
1: Zonder die Vlaamse subsidies lukt het zeer moeilijk om werkingen structureel te onderhouden. Als je werking niet structureel kan onderhouden, kan je ook geen extra aanvullende financiering zoeken in de vorm van ticketinkomsten, in de vorm van sponsoring, in de vorm van wafelbak, noem het maar op. En in heel wat van onze sectoren zitten we daar echt aan een soort ondergrens op dit ogenblik.
0: Verschillende grensgemeentes vragen om een uitzondering te krijgen voor het nieuwe wegenvignet. Dat vignet is verplicht voor binnen- en buitenlandse bestuurders die de Belgische autosnelwegen en gewestwegen willen gebruiken. Maar dat zal een grote impact hebben op grensarbeiders en de lokale economie. Geert van de Keibus is burgemeester in Essen. Hij weet wel wat er gebeurt als de Nederlanders de gewestwegen gaan vermijden.
2: Stel ervoor dat de Nederlanders onze sluipwegen allemaal gaan gebruiken in al die dorpen. Hè. Het is niet alleen voor Essen zo. Ik denk dat je gaat schrikken wat dat teweeg gaat brengen. Als de Nederlanders tol moeten gaan betalen, die gaan naar onze woonkernen gaan en die gaan daar die tankstations bezoeken. Dat gaat een enorm verkeer op stropping geven, dat gaat een drukte geven. Dat gaat een aantasting worden van de leefbaarheid.
0: Over minder dan 3 kwartier beginnen de Rode Duivels hun nieuwe Nations League

0: is 9 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Er mag niet verder bespaard worden op cultuur in Vlaanderen. Dat zegt de OCO, de koepel van cultuurorganisaties. Van literatuur tot erfgoed, sociaal-cultureel werk of amateurkunsten. 20 jaar geleden ging 2% van de Vlaamse begroting naar cultuur. Nu is dat nog 0,74%. Nog meer besparen kan niet, zegt Leen Laconte van OCO.
1: De sector heeft al een paar jaar last van besparingen. In 2026 hebben we eigenlijk al disproportioneel bespaard in vergelijking met andere sectoren. Nu nog eens een klap van 10%, want dat wordt dan gezegd, zou een enorme impact hebben op de werkstelling, maar ook op toegankelijkheid.
0: Dit weekend beslist de Vlaamse regering over haar begroting. Ze moet op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. In meer dan 100 steden in Duitsland zijn scholieren de straat opgegaan tegen de mogelijke herinvoering van de dienstplicht. Onder meer in Hamburg, Berlijn en Frankfurt vonden schoolstakingen en betogingen plaats. Bondskanselier Friedrich Merz wil het Duitse leger fors uitbreiden en heeft vrijwillige militaire dienst al ingevoerd. Als er te weinig vrijwilligers zijn, kan het parlement de verplichte dienstplicht opnieuw invoeren. Recent kregen 18-jarige mannen een oproep voor een medisch onderzoek, ook al hadden ze aangegeven geen interesse te hebben in het leger. De Rode Duivels zijn zo'n kwartier geleden begonnen aan hun eerste wedstrijd na het WK. Ze nemen het in de Nations League op in en tegen Italië. Het is ook de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Stef Wijnands, hoe zijn de Belgen eraan begonnen?
2: 13 minuten ver, het staat nog 0-0, maar de Belgen zijn uitstekend begonnen met al een hele goede grote kans voor Charles de Ketelaar. Onschadelijk gemaakt door die sterke Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma. Maar de Belgen dus goed op dreef met vlot combinatiespel, hoge pressing ook, wat Van Bommel allemaal heeft gewild. Goede acties aan de buitenkant met Moreira en vooral Mika Gods van PSG, die daar al een paar keer zijn tegenstander is voorbij gegaan. En Kevin De Bruyne al met twee splijtende passes. Eén kantje tegengeven, een bal op de paal, maar uiteindelijk stond Schutter buitenspel. En nu is er opnieuw een hoekschop voor de Belgen, die ze alweer mogen nemen. Dus ze duwen de Italianen vast op hun eigen helft alvast. Het eerste kwartier onder Mark van Bommel is zeer lovenswaardig.
0: Dankjewel, Stef. Op de wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal in Canada zijn de Belgen bij de belofte mannen er niet in geslaagd om een medaille te veroveren. Niels Driessen sprintte wel mee voor een podiumplaats, maar eindigde vijfde. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry, die alleen finishte na een solo van ruim 30 kilometer. Vanavond opklaringen en een zachte nacht met temperaturen tot 15 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken en nog wat warmer tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Kleine Family.

0: Goedenavond, het is 10:00, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het overleg van de Vlaamse ministers over de begroting zit erop voor vandaag. De regering wil volgend jaar een begroting in evenwicht. En tegen maandag moeten ze het eens geraken over 1,5 tot 2 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten. Michael van Drogenbroek volgde alles op aan het Martelarenplein en zegt wat er op tafel ligt.
1: Er wordt naar bedrijfssubsidies gekeken, wordt ook naar de cultuursector allicht gekeken. Er wordt ook gekeken naar dat groeipakket, heel specifiek dan naar die bijzondere toeslagen. Maar dat is natuurlijk niet genoeg om dat bedrag te vinden van tussen de 1,6 en 1,9 miljard euro. Extra inkomsten liggen ook op de tafel. Over de dienstenchecks is het al vaker gegaan dat er 1 tot 2 euro zal bijkomen. Wordt naar registratierechten eventueel gekeken. Wordt ook gekeken naar eventueel beslist beleid over de erfbelasting dat dan niet of minder fors zal worden uitgevoerd. Eén domein lijkt die dans te ontspringen op dit moment, dat is onderwijs, waar voorlopig niet op bespaard wordt. Maar of dat dan ook zo blijft, dat weten we dus zondagnacht, wanneer hier dat akkoord dan zou moeten gevonden worden.
0: Morgenmiddag om 14:00 worden de gesprekken hervat. In Italië heeft energiebedrijf Eni zelf een maximumprijs vastgelegd voor benzine en diesel. Daardoor verlagen de brandstofprijzen in Italië met ongeveer 17 eurocent per liter vanaf maandag. De prijsverlaging geldt voorlopig 30 dagen, maar wordt mogelijk verlengd tot het einde van het jaar. Ook in Duitsland komt er een brandstofkorting van ongeveer 17 cent per liter tot het einde van het jaar. Dat heeft het Duitse parlement beslist. Meer dan 40 miljoen mensen aan de noordoostkust van de Verenigde Staten zetten zich schrap voor een zware storm. Nog tot maandag verwacht de Amerikaanse Weerdienst felle wind, stortregens en overstromingen aan de kust. In New York roept burgemeester Mamdani de inwoners op om op hun buren te letten en extra tijd te nemen voor verplaatsingen. In Boston schrapt zanger Ed Sheeran 2 stadionconcerten omdat het te gevaarlijk wordt in dit noodweer. In Frankrijk is een roman van de nominatielijst van de prestigieuze Goncourt-prijs verwijderd, omdat het boek grotendeels met AI zou geschreven zijn. Toelichting van Christine Bonneure.
2: Télisson Aurélien, een Canadees-Haïtiaanse auteur, publiceerde dit voorjaar C'était ça ou mourir. Het was dat of sterven, gebaseerd op zijn eigen leven als migrant.
3: C'est mon histoire, dans l'émotion.
2: De roman is een groot succes in de winkel, kreeg de prijs van FNAC en nominaties voor alle andere grote prijzen. Maar begin deze week berichtte een krantenjournalist, anoniem via X, dat het boek bijna helemaal het werk is van AI. Nu schrapt de Goncourt-prijs de roman van de nominatielijst, ook na nieuwe berichten over plagiaat van de auteur in het verleden. Télisson Aurélien ontkent alles. Veel lezers en collega-schrijvers blijven achter hem staan en manen aan tot voorzichtigheid.
4: En éviter justement que la première personne attaquée ce soit un haïtien noir comme par hasard.
2: Sommigen opperen ook dat hij geviseerd wordt wegens zijn huidskleur.
0: De Rode Duivels spelen op dit ogenblik hun eerste groepswedstrijd in de Nations League. Ze nemen het in Rome op tegen Italië. Voor bondscoach Mark van Bommel is het zijn debuut. Stef Wijnands, hoe staat het daar in de tweede helft?
5: We zijn 58 minuten ver. Het staat 0-1 voor de Belgen dat werkelijk fantastisch speelde in de eerste helft. Mika Gods domineerde de eerste 20 minuten. Scoorde zijn allereerste goal voor de Rode Duivels. De aanvaller van PSG na 20 minuten had er nog eentje bij kunnen doen. Maar vooral Donnarumma, de doelman van de Italianen, hield de Belgen van een 0-2 zelfs een 0-3. Want de ketelaren tot twee keer toe, Raskin, De Bruyne en Gooijs waren er allemaal dichtbij. De Belgen speelden aan een hoog tempo, vonden elkaar ook heel erg makkelijk. Alleen dus dat tweede doelpunt viel niet. En net na de rust kregen ze al bijna deksel op de neus toen Keane van dichtbij op een goede Senne Lammens kopte. Intussen is Kevin De Bruyne en Moreira naar de kant gehaald na 58 minuten. En zijn Luke Bakio en Van Aken in de ploeg gekomen. 0-1 voor de Belgen.
0: Dankjewel, Stef. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen. Maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: Al vroeg op de vuisten van Donnarumma, de Italiaanse doelman die de ene na de andere kans moest onschadelijk maken. Want nog een keer, de Ketelaren, maar ook Raskin, de Bruyne en Ngoy hadden voor de rust kunnen scoren. Dat deed enkel Mika Gods na 20 minuten met zijn eerste goal voor de Rode Duivels. Een haast perfecte eerste helft, maar de bonus was klein en doelman Senne Lammers moest na de rust met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord houden. De Belgen moesten achteruit, maar hielden al bij al makkelijk stand en op een van de counter schoot invaller Luke Bakio de 0-2 eindstand binnen. Sterke prestatie dus van de Belgen tegen een weliswaar onmondig Italië en een perfecte start voor Van Bommel.
1: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Daar ook dus meteen een zege voor de nieuwe Franse bondscoach Zinedine Zidane. De algemene vergadering van de Verenigde Naties zit erop. En volgens eurocommissaris Hadja Labib waren er nooit eerder zoveel wederzijdse beschuldigingen en verdeeldheid te horen. Volgens Labib zijn er wereldwijd 130 actieve conflicten, dubbel zoveel als 20 jaar geleden. Toch blijft ze geloven in een hervorming van de organisatie. De VN moet volgens haar eerlijker en efficiënter worden, met meer aandacht voor Afrika en een herziening van het vetorecht. Labib pleit ook voor een vrouw aan het hoofd van de VN als opvolger van secretaris-generaal Guterres. Er mag niet verder bespaard worden op cultuur in Vlaanderen. Dat zegt OCO, de koepel van cultuurorganisaties. 20 jaar geleden ging 2% van de Vlaamse begroting naar cultuur. Nu is dat 0,74%. Nog meer besparen kan niet, zegt Leen Laconte van OCO.
2: De sector heeft al een paar jaar last van besparingen. In 2026 hebben we eigenlijk al disproportioneel bespaard in vergelijking met andere sectoren. Nu nog eens een klap van 10%, want dat wordt dan gezegd, zou een enorme impact hebben op de werkstelling, maar ook op toegankelijkheid.
1: Dit weekend beslist de Vlaamse regering over haar begroting. Ze moet op zoek naar 1,5 tot 2 miljard. De Ierse rockband U2 bestaat 50 jaar en om dat te vieren hebben ze een concert gegeven op de speelplaats van de school waar ze elkaar ontmoet hebben. Het was drummer Larry Mullen die ooit een briefje ophing aan het prikbord van de Mount Temple Comprehensive School in Dublin op zoek naar andere muzikanten om een bandje te vormen. Exact 50 jaar geleden spraken ze voor het eerst af. En ze speelden een van hun eerste hits, I Will Follow. U2 werd een van de grootste bands uit de rockgeschiedenis. De groep verkocht 175 miljoen platen en won 22 Grammys. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. Morgen droog met wolken en opklaringen, maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws en op sportsapp.be.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf van Hede. De melding kwam binnen rond 10:15. Het is een uitslaande brand met erg veel rook en er is dan ook een B-alert uitgestuurd naar de omwonenden met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De politie heeft de straten in de buurt afgezet. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. Kort voor 10:00 hebben de ministers van de Vlaamse regering een punt gezet achter een lange dag van gesprekken over de begroting. Van aan het Martelarenplein in Brussel, Michael van Drogenbroek.
1: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
0: In meer dan 100 steden in Duitsland zijn scholieren de straat opgegaan tegen de mogelijke herinvoering van de dienstplicht. Onder meer in Hamburg, Berlijn en Frankfurt vonden schoolstakingen en betogingen plaats. Bondskanselier Merz wil het Duitse leger fors uitbreiden en heeft de vrijwillige militaire dienst ingevoerd. Als er te weinig vrijwilligers zijn, kan het parlement de verplichte dienstplicht invoeren. Recent kregen 18-jarige mannen een oproep voor een medisch onderzoek, ook al hadden ze aangegeven geen interesse te hebben in het leger. In Frankrijk is een roman van de nominatielijst van de prestigieuze Goncourt-prijs verwijderd, omdat het boek grotendeels met AI zou geschreven zijn. Toelichting van Christine Bonneure.
2: Télisson Aurélien, een Canadees-Haïtiaanse auteur, publiceerde dit voorjaar C'était ça ou mourir. Het was dat of sterven, gebaseerd op zijn eigen leven als migrant.
3: C'est mon histoire, dans l'émotion.
2: De roman is een groot succes in de winkel, kreeg de prijs van FNAC en nominaties voor alle andere grote prijzen. Maar begin deze week berichtte een krantenjournalist anoniem via X dat het boek bijna helemaal het werk is van AI. Nu schrapt de Goncourt-prijs de roman van de nominatielijst, ook na nieuwe berichten over plagiaat van de auteur in het verleden. Télisson Aurélien ontkent alles. Veel lezers en collega-schrijvers blijven achter hem staan en manen aan tot voorzichtigheid.
4: En eviter justement que la première personne attaquée ce soit un haïtien noir comme par hasard.
2: Sommigen opperen ook dat hij geviseerd wordt wegens zijn huidskleur.
0: Voetbal. De Rode Duivels hebben hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. In Rome versloegen ze Italië met 0-2. Het verslag is van Stef Wijnands.
5: Onderscheiding voor Mark van Bommel voor zijn eerste wedstrijd als coach van een erg sterk België. Vooral voor de rust wervelden de Rode Duivels met hoge pressing, vlotte combinaties en individuele acties die de Italianen omverbliezen. De ketelaren trapten al vroeg op de vuisten van Donnarumma, de Italiaanse doelman die de ene na de andere kans moest onschadelijk maken. Want nog een keer, de ketelaren, maar ook Raskin, De Bruyne en Ngoy hadden voor de rust kunnen scoren. Dat deed enkel Mika Gods na 20 minuten met zijn eerste goal voor de Rode Duivels. Een haast perfecte eerste helft, maar de bonus was klein en doelman Senne Lammes moest na de rust met een geweldige voetveeg de 1-1 van het bord houden. De Belgen moesten achteruit, maar hielden al bij al makkelijk stand en op een van de counters schoot invaller Luke Bacchio de 0-2 eindstand binnen. Sterke prestatie dus van de Belgen tegen een weliswaar onmondig Italië en een perfecte start voor Van Bommel.
0: Senne Lammes kon de nul dus houden. Hij stapte met een goed gevoel van het veld.
6: Heel veel deugd, zowel voor mij individueel als ook voor de ploeg, denk ik. Ik denk dat heel het land wel zag dat er vandaag een ploeg stond die kwaliteit brengt. En wat ook niet heel veel dagen voorbereiding, dus het was heel moeilijk om alles erin te krijgen. Maar ik denk dat ook de coachingstaf dat heel goed heeft gedaan. Ik ken Mark natuurlijk ook een beetje van bij Antwerpen. En dat is ook natuurlijk een van zijn sterktes, is in communicatief heel duidelijk zijn. En dat was vandaag, zag je dat ook wel, dat er een ploeg stond die wist wat ze moest doen.
0: In dezelfde groep van België won Frankrijk met 0-1 van Turkije. Daar ook dus meteen een zegen voor de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Sterspeler Kylian Mbappé viel geblesseerd uit en verlaat de selectie. Hij kon wel scoren in de wedstrijd. Maar hij zal er dus niet bij zijn maandag, wanneer de Rode Duivels het opnemen tegen Frankrijk. De Ierse rockband U2 bestaat 50 jaar en om dat te vieren hebben ze een concert gegeven op de speelplaats van de school waar ze elkaar ontmoet hebben. Het was drummer Larry Mullen die ooit een briefje ophing aan het prikbord van de Mount Temple Comprehensive School in Dublin, op zoek naar andere muzikanten om een bandje te vormen. Exact 50 jaar geleden spraken ze voor het eerst af. De groep speelde 7 nummers, onder meer een van de eerste hits, I Will Follow. U2 werd een van de grootste bands uit de rockgeschiedenis. De groep verkocht 175 miljoen platen en won 22 Grammys. Vannacht wat wolken, maar zacht tot 16 graden. We krijgen een overwegend droge dag met wolken en opklaringen. Maxima van 19 tot 25 graden. Zondag zonnig met af en toe wolken tot 27 graden dan. De komende uren houdt Job en Matthijen voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio 5FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radio5fm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.